Dan Blanche, dat is aan netje kleur. En dan de shock, wie dan dat op mich zo kwam. Ach, würd ich wohl, so manche Haslang löw.